0: Dat is nou je torte, je zit hem staan en wie, dat zal niet.
1: Dat is jouw gevoel.
2: Urban FM 103.5.